Tiringi Lingshi So Chi Ji Le Zhen Dong Yu. Chu Zui Dun Bu Ne Jie Bu Pa La, Ji Ke Bi Ji Ju Ge Yi Ge Si Dun Le Zhen Dong Yu Ta. Chu Zui Jiu Bu Ne Jiu Bu Pa La, San Yu Le Zhen Dong Yu. Chu Zui Jie Bu Ne Gu Bi Pa La, Mi Ri Yang Yan Xie Bi Ji Ze Le Zhen Dong Yu. Chu Zui Jiu Bu Ne Jiu Pa Pa La, Kam Ge Chok Du Le Zhen Dong Yu. Chu Zui Jiu Bu Ne Jiong Ni Bi Pa La, Am Ge Chok Du Le Zhen So Dong Yu. Chu Zui Jiu Bu Ne Jiu Bi Pa La, Lop Zhong Ge Tu Zui Ji Bi Le Zhen Dong Yu